0: Eindhoven. Met het nieuws van 2 uur.
1: Lars Melietse met het NOS-journaal. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit. Het afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. Dat meldt Trouw op basis van nieuwe cijfers. Na zo'n opleiding mogen studenten voor de klas staan in het basis- of voortgezet onderwijs. Koepelorganisatie Universiteiten van Nederland spreekt van heel goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. De toename zou eraan te danken zijn dat universiteiten meer verschillende opleidingen zijn begonnen. Ook is er veel gedaan om de bekendheid van universitaire lerarenopleidingen te vergroten. De Franse president Macron houdt komende ochtend crisisoverleg. Hij praat om 10 uur met meerdere ministers over de natuurbranden. Die woeden nu op 8 plekken in het land. Ook in Spanje wordt nog volop geblust. De natuurbrand in de provincie Avila is de grootste in de recente geschiedenis van het land, zegt een Spaanse minister. Door de brand is een oppervlakte verwoest van 50.000 hectare. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg meerdere tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. Bevingen als deze zijn minder diep en worden daardoor beter gevoeld. Darttoernooi World Matchplay is gewonnen door Luke Littler. De Engelsman won het toernooi voor de 2e keer op rij. De darter van 19 nam het in de finale op tegen Gerwin Price uit Wales. Maar eigenlijk was het geen moment spannend. Het werd uiteindelijk 18-9 voor Littler. Het weer, hier en daar een buitje, bij een graad of 16. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag is er meer zon. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 3 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De aanslag op de Pride in Berlijn wordt dinsdagavond herdacht in Amsterdam. Er is dan een bijeenkomst bij het Homo-monument. Ook in Berlijn zelf wordt stilgestaan bij de aanslag. De Brandenburger Tor werd gisteravond verlicht in de regenboogkleuren. Bij de aanslag reed een bestelbus in op mensen. Er viel 1 dode en 29 mensen raakten gewond. De vermoedelijke dader is gisteravond doodgeschoten door de politie. De man rende met een steekwapen af op agenten. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit. Het afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. Dat meldt Trouw op basis van nieuwe cijfers. Na zijn opleiding

0: Nog studenten voor de klas staan in het basis- of voortgezet onderwijs. Koepelorganisatie Universiteiten van Nederland spreekt van heel goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. De toename zou eraan te danken zijn dat universiteiten meer verschillende opleidingen zijn begonnen. Ook is er veel gedaan om de bekendheid van universitaire lerarenopleidingen te vergroten. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn twee moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er twee Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij een van de moskeeën was er een zware explosie. Op beide gebedshuizen waren met graffiti teksten op de muren gespoten. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als vorig jaar waren er 3 Nederlandse ritzegens. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. En Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotetappe gisteravond. De Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Het is de 5e keer dat hij de Tour wint. Het weer, vannacht af en toe een buitje, tussen graad of 16. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien, in de middag meer zon. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij.
2: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen.
1: Studio Alphen brengt je nieuwe muziek uit Alphen. Dit is Jasmine.
2: Hi, ik ben Jasmine en dit is mijn nieuwste track, Better.

0: Breng jou dichterbij wat er nu speelt.
1: Dit is Studio Alphen.
0: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 4 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Dat bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Bij de aanslag kwam 1 persoon om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie. De man rende af op agenten met een steekwapen. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit, blijkt uit nieuwe cijfers. Afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. Met zo'n opleiding mogen afgestudeerden voor de klas staan in het basis- of voortgezet onderwijs. De toename is volgens universiteiten goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. Bevingen als deze zijn minder diep en worden daardoor beter gevoeld. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in

0: brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij een van de moskeeën was er een zware explosie. Op beide gebedshuizen waren met graffiti teksten op de muren gespoten. Darttoernooi World Match Play is gewonnen door Luke Littler. De Engelsman won het toernooi voor de 2e keer op rij. De darter voor 19 nam het in de finale op tegen Gerwin Price uit Wales. Maar eigenlijk was het geen moment spannend. Het werd uiteindelijk 18-9 voor Littler. Het weer, deze nacht af en toe een buitje en het is een graad of 16. Ook in de ochtend bewolking en enkele buien, in de middag meer zon en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Studio Alphen. Met het nieuws van 5 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Spanje boekt positieve vooruitgang bij de bestrijding van de bosbranden. Dat zegt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. Wel gaat die vooruitgang volgens hem langzaam. In verschillende regio's is al 77.000 hectare verbrand. Het blussen verloopt moeizaam, onder meer door harde windstoten. De brand in de provincie Ávila is inmiddels de grootste in de recente geschiedenis van het land. Ook de natuurbranden in Frankrijk woeden nog steeds. President Macron houdt vanochtend crisisoverleg met meerdere ministers. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op de Russische grensstad Belgorod. Er zou brand zijn uitgebroken in meerdere appartementen van een woongebouw. Ook zijn auto's in brand gevlogen. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Dat bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Bij de aanslag kwam 1 persoon om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie. De man rende op agenten af met een steekwapen. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij 1 van de moskeeën was er een zware explosie. Op beide gebedshuizen waren met graffiti teksten op muren gespoten.

0: In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als afgelopen jaar waren er 3 Nederlandse ritzegers. Eén daarvan was voor Olaf Kooi. Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotrit afgelopen avond. De Tour is gewonnen door Tadej Pogacar. Het weer op veel plekken bewolkt met af en toe een bui. In de middag meer zon en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij.
2: Studio Alphen.

stand, please.

0: jou dichter bij wat er nu speelt.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Oh, we gaan straks even snel door.
4: Het is een doelpunt, ja hoor.
5: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
3: Hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
6: Wij zijn erbij.
4: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
6: Jij bent erbij.
4: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
6: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
7: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
6: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
8: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
6: Vacature@studioalphen.nl.
2: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
9: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Spanje boekt positieve vooruitgang bij de bestrijding van de bosbranden. Dat zegt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. Wel gaat de vooruitgang volgens hem langzaam. In verschillende regio's is al 77.000 hectare verbrand. Het blussen verloopt moeilijk, onder meer door de harde windstoten. Ook de natuurbranden in Frankrijk woeden nog steeds. President Macron houdt vanochtend crisisoverleg met meerdere ministers. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Het bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Bij de Pride-aanslag kwam 1 persoon om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit, blijkt uit nieuwe cijfers. Afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. De toename is volgens universiteiten goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. Oekraïne heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op grenssteden in Rusland. In Rostov-on-Don vielen daarbij 2 doden, meldt de gouverneur. Ook de stad Belgorod werd geraakt. Intussen voerde Rusland weer aanvallen uit op Oekraïne. In de regio Sumy raakten daarbij 5 mensen gewond. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het weer op veel plekken bewolkt met af en toe een bui. Het is een graad of 16. In de middag meer zon en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Studio Alphen.
1: Met nu?
10: Met nu?
1: Dit is de dag. Wij zijn erbij, net als jij.
0: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: We gaan het even hebben over projectontwikkelaar. Die huizen wil gaan bouwen in de gemeente Alphen aan de Rijn. Daarvoor hebben we een belletje vandaag. Want elke projectontwikkelaar die huizen wil bouwen in de gemeente Alphen... Die moet het desbetreffende nieuw bouwproject laten bestaan... uit minimaal 30% sociale woningbouw, 20% middelhuur... of goedkope koop en 15% betaalbare koop. Dat zijn een beetje de cijfers die daar aan hangen. De resterende 35% van de bouwen huizen in dat project... ja, die is vrij in te vullen. Aan de telefoon hebben we de wethouder tegenwoordig in Alphen aan de Rijn... Yvonne Peters. Yvonne, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Heel even voordat we naar dit onderwerp gaan. Hoe is de overstap vanuit Kagen-Brasum naar Alphen tot nu toe bevallen?
2: Nou goed, ik ben heel enthousiast. De mensen zijn ontzettend bereidwillig om me te helpen. Ik heb heel veel leuke gesprekjes onderweg op straat als ik op de fiets door Alphen rij. Dus het is een warm welkom en daar ben ik heel blij mee.
1: Voelt het heel anders dan in Kagen-Brasum tot nu toe?
2: Nou, heel anders. De schaal is anders. En, maar Kagen-Brasum had natuurlijk ook een grotere plek en dorpen eromheen. En Alphen heeft een stad en kernen eromheen. Dus er zijn ook veel raakvlakken. Maar het is natuurlijk wel allemaal groter. En daarmee zijn ook de belangen groter.
1: Ja, zo is het ook. Aan de andere kant, aan de werkzaamheden verandert wat dat betreft niet heel veel. Ook de portefeuille van jou is niet heel veranderd, denk ik.
2: Nee, op hoofdlijnen is het wel gelijk gebleven. Ik had in Kagen-Brasum ook alle bouwprojecten. Nou, ik heb in Alphen ook de bouw. Dus daar zitten echt wel heel veel overeenkomsten in. Dus dat maakte dat ik wel redelijk snel er ook inhoudelijk in kon stappen.
1: Zaten er ook een aantal, soort van gelijkenissen in de bouwprojecten in Alphen en Kagen-Brasum? Of die samen zijn opgetrokken?
2: Nee, niet samen opgetrokken, nee. Maar je ziet wel dat als je zoals ik best wel wat ervaring hebt in bouwprojecten, dan herken je wel patronen als in of een project nou groot of klein is. En ik hoorde je net over de rechthoek. Kijk, als een van de buren er bezwaar tegen heeft, dan is een gang naar de rechter een logisch gevolg. En dat is nou eenmaal zoals we onze procedures hebben ingericht. En dat is ook goed. En dat maakt niet uit in welke gemeente je bent.
1: Nee, en tegenwoordig dus voor de gemeente Alphen aan de Rijn.
2: Ja.
1: Vandaar dat we je ook bellen, want we hebben het over die cijfers. Hè? De aantal percentages die voor de sociale woningbouw, middelhuur, goedkope koop en ook betaalbare koop zijn gekoppeld. Gaat het een en ander worden aangepast? Wat gaat er worden aangepast dan?
2: Nou, eigenlijk gaat er helemaal niet zoveel worden aangepast, maar wij willen graag een uitbreiding toestaan. Wat wij zien is dat in Alphen het gemiddeld inkomen op ongeveer 64.000 euro ligt. En dat is eigenlijk te weinig, zeker als je dat in je eentje verdient, om een huis te kunnen kopen, om een hypotheek te kunnen afsluiten. Dus wij zien dat er een groep mensen is die, wij noemen dat de groep die vaak tussen wal en schip valt, die bijna niet aan een woning komt. Ze verdienen te veel voor een sociale huurwoning en te weinig voor een koopwoning.
1: Ja.
2: En waar we deze mensen wel mee zouden kunnen helpen is bijvoorbeeld met een betaalbare huurwoning. He, dan moet je denken aan een huurwoning die tussen de 750 en de 1200 euro per maand kost. Dat kunnen deze groep mensen, die kunnen dat normaal gesproken, ik kan natuurlijk niet over iemands portemonnee praten, maar dat zou voor hen haalbaar moeten zijn. Maar we zien dat het aanbod daarvan in Alphen eigenlijk achterblijft.
1: Ja.
2: En dus hebben we nu, staan we eigenlijk toe dat er in die categorie 20% middelduur nu ook middenhuur kan worden gebouwd. Het is een beetje technisch, dat snap ik.
1: Ja, een beetje technisch, een beetje cijfertjes en dat soort zaken. Maar uiteindelijk is de bedoeling dus dat de markt wat makkelijker wordt. Dus voor de mensen die eigenlijk tussen wal en schip raken. Hè? Dus,
2: daar meer aanbod voor komt.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag zaterdag op de Pride. Mensen legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Dat bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. De Franse president Macron houdt vanochtend crisisoverleg. Hij praat om 10 uur met meerdere ministers over de natuurbranden. Ook in Spanje woeden die nog steeds. De brand in de provincie Ávila is de grootste in de recente geschiedenis van het land. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. Net als vorig jaar waren er 3 Nederlandse ritzegens. 1 daarvan was voor Olaf Kooi en Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotrit afgelopen avond. Het weer, her en der een bui. In de middag is er meer zon en het wordt dan 21 tot 24 graden.
1: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Steeds meer kinderen die halen op tijd een zwemdiploma. Terwijl dat in een waterrijk land als Nederland juist zo belangrijk is. Je vertelde het net al, Richard Harreman.
2: Ja.
1: Jij hebt een zwemdiploma gehaald tijdens de basisschooltijd?
2: Nee, dat niet. Ik heb wel schoolzwemmen gehad.
1: Je was oké. Okay.
2: Dan werden we met een bus, werden we eigenlijk altijd opgehaald op school. En dan gingen we dat naar het zwembad in de gemeente.
1: Maar dan heb je wel dan binnen die tijd je zwemdiploma gehaald? Of pas later?
2: Pas later, want precies later. In mijn periode werd het toen ook afgeschaft.
1: Oh!
2: Dat is later wel weer teruggekomen.
1: Maar, ik wou zeggen, want in mijn tijd heb ik echt schoolzwemmen gehad. En dat werd dan ook vanuit school wel geregeld. En dat was dan voor de eerste diploma's, om een beetje te leren zwemmen. En uiteindelijk dan had je de keuze om verder te gaan.
2: Ja.
1: Voor je A, B, C, D, weet ik veel hoeveel diploma's er tegenwoordig allemaal zijn. Maar goed, Alphen aan de Rijn is daarom met een pilot gestart. Het schoolzwemmen, een bijzonder resultaat. Want alle deelnemende leerlingen die behaalden één of meerdere zwemdiploma's. Ja, hoe

0: ingestapt? Want ja, het is natuurlijk wel belangrijk om je zwemdiploma te halen. Maar de afgelopen jaren hebben we ook geleerd. Basisscholen die, ja, hebben daar gewoon te weinig tijd en mensen voor. Om dat allemaal te kunnen regelen. Ook de financiële middelen niet. Waarom zijn jullie dan als school daarin ingestapt? Waarom vinden jullie het zo belangrijk?
1: 2 jaar geleden hebben we geïnventariseerd hoeveel kinderen eigenlijk een zwemdiploma hebben. En dat was best wel schrikbarend. Want toen had de groep 8 ging van school met 50% zonder zwemdiploma. En wij dachten, ja, kinderen gaan op kamp. Hebben gewoon met water te maken. En wij namen als school de verantwoordelijkheid van, nou, dit kan niet. Kinderen moeten gewoon hun diploma halen. Ook om mee te kunnen doen, maar ook voor de veiligheid. En toen zijn we eigenlijk gesprekken aangegaan met het zwembad en de gemeente. En is uit voortgerold dat we toch zijn gaan schoolzwemmen. En we zijn gestart met de bovenbouw, groep 7 en 8. Omdat we dachten, ja, die kinderen moeten als eerste allemaal hun zwemdiploma halen. Dat ze als ze van school afgaan. Want als ze van school afgaan, dan, ja, gaat ze niet meer een zwemdiploma behalen.
0: Nee, want dan moet het allemaal zelf worden geregeld. En zeker op een middelbare school. Ja, dan is dat toch wel lastig, ook met alle tijd en alles wat ze in werk moeten steken. Althans, het huiswerk. Maar
1: zeker.
0: Wat is jullie rol dan binnen deze pilot? Behalve de leerlingen beschikbaar stellen?
1: We hebben eigenlijk een goede samenwerking gehad met het zwembad en de gemeente en met het Jeugddeelnamefonds. Wij hebben eigenlijk met elkaar de handen in één geslagen om te kijken hoe we dit voor elkaar kunnen krijgen. Want je zei, het financiële stuk is natuurlijk altijd lastig. Maar eigenlijk om met elkaar samen te werken hebben we dit voor elkaar gekregen. De bovenbouw die gymt 1 keer minder per week. Dus okay. Die gaat 1 keer gymmen en 1 keer zwemmen. En nou ja, ze bewegen. Dus het hoort gewoon, ze bewegen net zo, of eigenlijk meer, omdat ze meer tijd hebben om te zwemmen. Dus zo hebben we het eigenlijk met elkaar gedaan.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 7 uur.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het is al 2 dagen rustig in de strijd tussen de VS en Iran. De 2 weken daarvoor waren er elke nacht bombardementen. Amerikaanse ambassadeur bij de VN zegt tegen Fox News dat Trump daarmee de onderhandelingen ruimte wil geven. Maar de president heeft er zelf nog niks over gezegd. Er zou zijn afgesproken dat zolang de VS geen luchtaanvallen uitvoert, Iran niet terugslaat. Spanje boekt vooruitgang bij de bestrijding van de bosbranden. Dat zegt de minister van Middellandse Zaken. Ook al verloopt het blussen moeizaam door harde windstoten. De brand is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Op sommige plekken ging 77.000 hectare verloren. Ook de natuurbranden in Frankrijk woeden nog steeds. President Macron houdt vanochtend crisisoverleg. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Het bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie, zegt correspondent Gien Balduk.
3: Uiteindelijk is het dus tot een overmeestering gekomen, waarbij Abdou B. heeft geprobeerd in te steken op de agenten. Toen zijn er meerdere schoten gelost en is hij dus gedood.
2: Morgenavond is er een herdenking bij het homomonument in Amsterdam. 14 Nederlanders die meededen aan de Tour de France hebben de eindstreep in Parijs gehaald. 3 Nederlandse wielrenners vielen uit. Er waren 3 Nederlandse ritzegers, zoals die van Olaf Kooi in de 5e etappe. Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotetappe gisteravond. De manier waarop hij die won maakte het nog mooier, zei Van der Poel.
4: Met Tadej voorop, misschien wel de beste renner ooit. Ik ben niet zo heel vaak meer emotioneel, maar toch een klein beetje vandaag.
2: Ja, de Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogačar. Het is de 5e keer dat hij de Tour wint. Het weer, de dag begint bewolkt en er kunnen wat buien overtrekken. Later vandaag breekt de zon vaker door. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden in het noorden tot 23 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 8 uur.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In grote delen van China zijn honderdduizenden mensen geëvacueerd vanwege orkaan Nul. Gisteren bereikte die het Chinese vasteland. In verschillende provincies worden mensen gewaarschuwd voor overstromingsgevaar, zegt correspondent Gabi Verberg.
3: Dat heeft vooral mee te maken dat de orkaan aankwam in

0: Een van de dichtst bevolkte gebieden van China. Het trof als eerste steden als Guizhou en Shanwei. Die zijn niet zo bekend, maar er wonen zo'n 10 miljoen mensen. Daarnaast is dat gebied ook rijk aan rivieren, dus veel kans op overstroming. En daarom zijn de mensen dus daar weggehaald waar mogelijk.
1: In totaal zijn meer dan 800.000 mensen geëvacueerd. Het is al 2 dagen rustig in de strijd tussen de VS en Iran. De 2 weken daarvoor waren er elke nacht bombardementen. Amerikaanse ambassadeur bij de VN zegt tegen Fox News dat Trump daarmee de onderhandelingen ruimte wil geven. Maar de president heeft er zelf nog niks over gezegd. Er zou afgesproken zijn dat zolang de VS geen luchtaanvallen uitvoert, Iran niet terugslaat. Vanwege de hevige bosbranden zijn al ruim 200.000 mensen geëvacueerd in het Franse departement Gironde. Er zijn meer dan 200 huizen verwoest. Het vuur breidt zich nog altijd verder uit, maar volgens de brandweer is de situatie stabiel. De branden in Spanje zijn ook stabiel, maar de verwachting is dat het vuur de komende dagen nog niet dooft, zegt verslaggever Eva Wiesing.
2: Het brandt nog heel hevig. Er komen ook af en toe weer nieuwe brandhaarden op, omdat het natuurlijk zo heet is en zo hard gebrand heeft. Dus het is nog wel een beetje te vroeg om te juichen.
1: In de 3 Spaanse regio's waar de branden woeden is inmiddels 77.000 hectare in de as gelegd. Een schietpartij op een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle heeft 2 mensen het leven gekost. 5 anderen raakten gewond, onder wie een kind. Er zijn 2 mensen opgepakt, maar over het motief is nog niets bekend. Aan het begin van de avond klonken de eerste schoten, waarna er grote paniek uitbrak. Het weer. De dag begint bewolkt en er kunnen wat buien overtrekken. Later vandaag breekt de zon vaker door. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden in het noorden tot 23 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Studio Alphen.

net als jij.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 9 uur.
8: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Vanwege de hevige bosbranden zijn al ruim 200.000 mensen geëvacueerd in het Franse departement Gironde. Meer dan 200 huizen zijn verwoest. De autoriteiten nemen het zeker voor het onzekere, zegt correspondent Saskia Houtuin.
9: De brandweer die doet het op zo'n manier dat zij evacueren op een preventieve manier. En daarmee willen ze ervoor zorgen dat als het vuur echt heel erg dichtbij komt, dat ze dat niet op het allerlaatste moment met hele grote groepen mensen tegelijk moeten gaan doen.
8: Het vuur breidt zich nog altijd verder uit, maar volgens de brandweer is de situatie stabiel. Ook de branden in Spanje zijn stabiel, maar de verwachting is dat het vuur de komende dagen nog niet dooft. In China zijn 800.000 mensen geëvacueerd vanwege orkaan Nul. Die bereikte gisteren het vasteland. Orkaan zelf is inmiddels in kracht afgenomen, maar er wordt gewaarschuwd voor overstromingen door extreme regenval. In het noorden van het land zijn vannacht 10 mensen overleden door een stortvloed. Het is al 2 dagen rustig in de strijd tussen de VS en Iran. De 2 weken daarvoor waren er elke nacht bombardementen. De Amerikaanse ambassadeur bij de VN, Tim Walz, zegt tegen Fox News dat Trump daarmee de onderhandelingen ruimte wil geven.
10: As the president said, we are locked and loaded. Even more assets are going into theater, but he's giving talk some space. He's giving it a little bit of room.
8: Al worden er wel nog meer middelen naar het gebied gestuurd, zegt Walz. De president zelf heeft er nog niks over gezegd. Er zou afgesproken zijn dat zolang de VS geen luchtaanvallen uitvoert, Iran niet terugslaat. Een schietpartij op een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle heeft aan 3 mensen het leven gekost. 4 anderen raakten gewond, onder wie een kind. De politie heeft 1 verdachte opgepakt. Naar een andere verdachte wordt nog gezocht. Mogelijk schoten ze op elkaar. Aan het begin van de avond klonken de eerste schoten, waarna er grote paniek uitbrak op het terrein. Het weer nog. Eerst nog vrij veel bewolking. Lokaal kans op een bui. Vanmiddag trekken de buien weg en komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Studio Alphen.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In meterkasten ontstaat steeds vaker brand, dat meldt RTL Nieuws. Volgens experts komt dat doordat ze steeds zwaarder worden belast door warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen. Vooral oude meterkasten zijn daar niet op berekend. De Vereniging van Netbeheerders ziet dat het aantal incidenten is toegenomen. In 2021 waren er ruim 100 meldingen. Vorig jaar waren dat er 176. Experts zeggen dat een installateur de meterkast moet controleren bij uitbreiding. Het zal nog weken, misschien zelfs maanden duren voordat de brand in het Franse departement Gironde is geblust. Dat zegt de Franse brandweer. Vanaf morgen stijgt de temperatuur in de regio. Gevreesd wordt dat het vuur zich daardoor verder kan uitbreiden. De natuur brandt in de stad Bordeaux tot op 15 kilometer genaderd. Maar volgens de regering hoeven inwoners zich nog geen zorgen te maken. In het hele gebied zijn inmiddels 220.000 mensen geëvacueerd. Een schietpartij op een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle heeft aan 3 mensen het leven gekost. 4 anderen raakten gewond, onder wie een kind. De politie heeft 1 verdachte opgepakt. Naar een andere verdachte wordt nog gezocht. Mogelijk schoten ze op elkaar. Aan het begin van de avond klonken de eerste schoten, waarna er grote paniek uitbrak. In China zijn 800.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Nul. Die bereikte gisteren het vasteland. De orkaan zelf is inmiddels in kracht afgenomen, maar er wordt gewaarschuwd voor overstromingen door extreme regenval. In het noorden van het land zijn vannacht 10 mensen overleden door een stortvloed. Het weer, eerst nog vrij veel bewolking en lokaal kans op een bui. Vanmiddag trekken de buien weg en komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. De komende dagen zonniger en de temperatuur loopt op naar tropische waarden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 11 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Twee minderjarige jongens die mogelijk betrokken waren bij de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich bij de politie gemeld. In de nacht van dinsdag op woensdag kreeg een beveiliger bij een fietsenstalling harde klappen en trappen. Hij moest worden nagekeken door ambulancepersoneel. De politie heeft dit weekend geblurde bewakingsbeelden gedeeld, waarna twee van de vier verdachten zich hebben gemeld. Als de andere twee verdachten zich niet melden, deelt de politie donderdag herkenbare beelden. In de Kaukasus in Rusland zijn vijf bergbeklimmers omgekomen nadat ze vast waren komen te zitten in een zware storm. Het gebeurde toen ze de hoogste piek van het gebergte probeerden te beklimmen. Volgens de autoriteiten waren de klimmers de weg kwijtgeraakt door de snel verslechterde weersomstandigheden. Bosnische media melden dat de groep uit Bosnië en Herzegovina kwam.

0: Het zal nog weken, misschien zelfs maanden duren voordat de brand in het Franse departement Gironde is geblust. Dat zegt de Franse brandweer. Vanaf morgen stijgt de temperatuur in de regio en gevreesd wordt dat het vuur zich daardoor verder kan uitbreiden. De natuurbrand in de stad Bordeaux is de stad Bordeaux tot op 15 kilometer genaderd. Maar volgens de regering hoeven inwoners zich nog geen zorgen te maken. In het hele gebied zijn inmiddels 220.000 mensen geëvacueerd. Doordat meterkasten steeds zwaarder worden belast, ontstaat er vaker brand. Dat schrijft RTL Nieuws. Tegenwoordig worden er ook warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen op aangesloten. Experts zeggen dat bij elke uitbreiding een expert de meterkast moet controleren. Het weer in het midden, zuiden en oosten nog wat buien. In de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. De komende dagen zonniger en de temperatuur loopt op naar tropische waarden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 12 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben twee minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog twee verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. Prins Bernhard van Oranje verkoopt al zijn zakelijke belangen, zoals die in circuit Zandvoort en vastgoed. De belangen worden verkocht aan zijn zakenpartners. Over hoeveel de verkoop oplevert, is niets bekendgemaakt. Als prins Bernhard al zijn zakelijke belangen heeft verkocht, dan bezit hij geen particulier en commercieel vastgoed meer. Hij wil zich nu richten op nieuwe ondernemingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. Ook blijft hij naar eigen zeggen actief in de autosport. Doordat meterkasten steeds zwaarder worden belast, ontstaat er vaker brand, dat schrijft RTL Nieuws. Tegenwoordig worden er ook warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen op aangesloten. Experts zeggen dat bij elke uitbreiding een expert de meterkast moet controleren. FIFA-voorzitter Infantino haalt in een brief uit naar critici van het WK. Hij zegt dat ze valse verhalen hebben verspreid en haat hebben gezaaid. Infantino zegt dat het WK een groot succes was, dat eenheid, veiligheid en inclusiviteit vierde. FIFA kreeg tijdens het WK kritiek op een aantal punten, waaronder Amerikaanse visumbeperkingen voor supporters en officials, en ook zorgen over teams uit conflictgebieden. Maar ook het terugdraaien van de schorsing van de Amerikaanse speler Balogun, dat gebeurde na een belletje van Trump aan Infantino. Het weer, in het midden, zuiden en oosten nog wat buien. In de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. De komende dagen zonniger en de temperatuur loopt dan op naar tropische waarden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 1 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie in Den Haag heeft in 2 maanden tijd ruim 800 kilo vuurwerk in beslag genomen. Daarbij zijn 9 mensen aangehouden. Het gaat om mannen tussen de 18 en 53 jaar uit verschillende plekken in het land. Bijna al het vuurwerk werd gevonden in huizen en kelderboxen in woonwijken. In 3 gevallen werd het gevonden in kinderslaapkamers. De politie vond onder meer zware cobra's. Bij een van de verdachten werden tientallen van die explosieven gevonden onder zijn bed en in een kast. Het zal nog weken, misschien zelfs maanden duren voordat de brand in het Franse departement Gironde is geblust. Dat zegt de Franse brandweer. Vanaf morgen stijgt de temperatuur in de regio. Gevreesd wordt dat het vuur zich daardoor verder kan uitbreiden. De natuurbrand is de stad Bordeaux tot op 15 kilometer genaderd. Maar volgens de regering hoeven inwoners zich nog geen zorgen te maken. In het hele gebied zijn inmiddels 220.000 mensen geëvacueerd. In Spanje is het vuur op veel plekken onder controle. De autoriteiten waren bang dat 2 grote branden bij elkaar zouden komen. Maar de brandweer heeft dat weten te voorkomen. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben 2 minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog 2 verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. De voorzitter van voetbalbond FIFA, Infantino, beschuldigt critici van het WK van haatzaaien. Hij zegt dat er valse geruchten zijn verspreid. FIFA kreeg onder meer kritiek op Amerikaanse visumbeperkingen en het terugdraaien van de schorsing van speler Balogun na een telefoontje van Trump aan Infantino. Het weer in het midden, zuiden en oosten lossen de buien op. Later in de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we schakelen even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het super mooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen.

0: Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding. Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries. Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn 3 mensen gewond geraakt bij een mesaanval. Op beeld is te zien dat een man met 2 messen in zijn handen rondrent in het noordwesten van de stad. De slachtoffers zijn vrouwen. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht en 2 van hen hebben ernstige verwondingen. Een politieagent die niet aan het werk was, heeft de man aangehouden. Dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Er is nog niets bekend over het motief achter de mesaanval in Parijs. De EU stuurt extra blusvliegtuigen naar Frankrijk en Spanje om de grote natuurbranden daar te bestrijden. Ook worden er extra helikopters ingezet. Portugal stuurt zo'n 130 brandweerlieden en ruim 40 blusvoertuigen naar buurland Spanje. Volgens de Europese Commissie staat er nog meer hulp klaar als dat nodig mocht zijn. Ook Nederland levert een bijdrage. De landelijke coördinator natuurbrandbeheersing gaat in Spanje leiding geven aan de brandweerteams daar. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben 2 minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog 2 verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. De politie in Den Haag heeft in 2 maanden tijd ruim 800 kilo vuurwerk in beslag genomen. Daarbij zijn 9 mensen aangehouden. Het gaat om mannen tussen de 18 en 53 jaar. Bijna al het vuurwerk werd gevonden in huizen en kelderboxen in woonwijken. In 3 gevallen werd het gevonden in kinderslaapkamers. De politie vond onder meer zware cobra's. Bij een van de verdachten werden tientallen van die explosieven gevonden onder zijn bed en ook in een kast. Het weer in het midden, zuiden en oosten lossen de buien op. Later in de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 3 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De vrouw die om het leven kwam bij de aanslag tijdens de Pride in Berlijn kwam uit Polen. Dat heeft de burgemeester van de Duitse hoofdstad bekendgemaakt. Zaterdagavond reed een man met een bestelbus in op mensen bij de Pride en viel omstanders daarna aan met een mes. De vrouw uit Polen kwam om en 29 mensen raakten gewond. De vermoedelijke dader is gisteravond doodgeschoten door de politie. Bondskanselier Merz uitte vandaag op een partijbijeenkomst zijn verbazing over dat de man niet beter in de gaten werd gehouden door de veiligheidsdiensten. Hij was een bekende van de politie en zou zijn geradicaliseerd. De EU stuurt extra blusvliegtuigen naar Frankrijk en Spanje om de grote natuurbranden daar te bestrijden. Ook worden er extra helikopters ingezet. Portugal stuurt zo'n 130 brandweerlieden en ruim 40 blusvoertuigen naar buurland Spanje. Volgens de Europese Commissie staat er nog meer hulp klaar voor als dat nodig mocht zijn. Ook Nederland levert een bijdrage. De landelijke coördinator natuurbrandbeheersing gaat in Spanje leiding geven aan brandweerteams daar. 3 vrouwen zijn in Parijs gewond geraakt toen een man op ze instak. 2 van hen zijn er ernstig aan toe, maar zouden volgens Franse media buiten levensgevaar zijn. De man is aangehouden. Over zijn motief is nog niks bekend. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben 2 minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog 2 verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. Het weer. Vanuit het westen gaat de zon steeds vaker schijnen. De temperatuur ligt tussen de 20 graden aan zee tot 23 in het zuiden. De komende dagen zonniger en hogere temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 4 uur.
8: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een Nederlander van 35 is gistermiddag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees, net over de grens bij Nijmegen. De man checkte zaterdag in en verliet zijn hotelkamer de volgende dag niet op tijd. Toen hotelpersoneel ging kijken, troffen ze hem levenloos aan. De Duitse politie gaat uit van een geweldsmisdrijf. Volgens media is de Nederlander gewurgd. Om welk hotel in Rees het gaat, is niet bekendgemaakt. In Parijs zijn 3 mensen gewond geraakt bij een mesaanval. Op beeld is te zien dat een man met 2 messen in zijn handen rondrent in het noordwesten van de stad. De slachtoffers zijn 3 vrouwen van 19, 24 en 36 jaar. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. 2 van hen hebben ernstige verwondingen, maar zijn niet in levensgevaar. Een politieagent die niet aan het werk was, heeft de man aangehouden. Dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Er is nog niets bekend over het motief achter de mesaanval in Parijs. De vrouw die om het leven kwam bij de aanslag tijdens de Pride in Berlijn kwam uit Polen. Dat heeft de burgemeester van de Duitse hoofdstad bekendgemaakt. Zaterdagavond reed een man met een bestelbus in op mensen bij de Pride en viel omstanders daarna aan met een mes. De vrouw uit Polen kwam om en 29 anderen raakten gewond. De vermoedelijke dader is gisteravond doodgeschoten door de politie. Dusan Tadic heeft bij NEC een contract getekend voor 2 jaar. Verwacht wordt dat hij zich dinsdag in Nijmegen meldt voor de training. Tadic, oud-aanvaller van SC Groningen, SC Twente en Ajax, is 37. En hij komt transfervrij over van een club in Abu Dhabi. Het weer. Vanuit het westen gaat de zon steeds vaker schijnen. De temperatuur ligt tussen de 20 graden aan zee tot 23 graden in het zuiden. De komende dagen zonniger en ook warmer. Dit was het NOS Journaal.
7: Studio Alphen.

0: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 5 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij de start van de World Pride in Amsterdam zijn tientallen mensen lastiggevallen. Ze deden een melding van discriminatie tegen LHBTI'ers bij Rita, een organisatie die dat bijhoudt. Die ziet meer meldingen dan normaal, maar zegt dat dat ook kan komen doordat de organisatie zichtbaarder is. De grote brand in de omgeving van Bordeaux heeft zich niet verder uitgebreid. Maar de toestand blijft kritiek, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Het vuur is nog niet onder controle. De strijd is volgens hem nog zeker niet gewonnen. In de Franse regio is een gebied verbrand dat 4 keer zo groot is als Parijs. Vanwege het vuur zijn 220.000 mensen geëvacueerd. Intussen proberen politieagenten te voorkomen dat verlaten huizen worden geplunderd. De komende dagen loopt de temperatuur rond Bordeaux verder op richting de 40 graden. Er wordt geen neerslag verwacht. In Malawi wordt gezocht naar 4 Nederlanders die vermist raakten tijdens een boottocht. Ze staken het Malawi-meer over op de grens met Tanzania. Een tocht van 60 kilometer. Toen hun speedboot niet aankwam op de afgesproken plek, werd er alarm geslagen. Verschillende teams zijn aan het zoeken, maar zowel de boot als de opvarenden zijn nog niet gevonden. Behalve de 4 Nederlanders worden ook de 3 bemanningsleden vermist. De Duitse anatoom Günther von Hagens is overleden. Hij was de bedenker van Body Worlds, de expositie van geplastineerde lichamen waarbij alle spieren en organen zichtbaar waren. Er kwamen miljoenen mensen kijken, maar er was ook kritiek dat het tentoonstellen van doden onethisch was. Günther von Hagens was 81 jaar. En het weer nog, af en toe zon, 20 graden aan zee tot 23 graden in het zuiden. Vannacht vrij helder, de temperatuur daalt naar zo'n 14 graden. En vanaf morgen zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op verschillende plaatsen langs de snelwegen wordt gedemonstreerd door boeren. Ze willen dat het kabinet de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunning mogen houden. Langs de A27 bij de Merwedebrug, de A16 bij de Moerdijkbrug en langs de A2 bij Nieuwegein verzamelden zich tientallen trekkers. Volgens de boeren wordt er vandaag bewust niet op de snelweg zelf gedemonstreerd. De boeren zijn ook van plan om op Prinsjesdag actie te voeren. Bij de start van de World Pride in Amsterdam zijn tientallen mensen lastiggevallen. Ze deden een melding van discriminatie tegen LHBTI'ers bij Rita. Dat is een organisatie die het allemaal bijhoudt. Die ziet meer meldingen dan normaal, maar zegt dat dat ook kan komen doordat de organisatie zichtbaarder is. In Malawi wordt gezocht naar 4 Nederlanders die vermist raakten tijdens een boottocht. Ze staken het Malawi-meer over op de grens met Tanzania, een tocht van 60 kilometer. Toen een speedboot niet aankwam op de afgesproken plek, werd er alarm geslagen. Verschillende teams zijn aan het zoeken, maar zowel de boot als de opvarenden zijn nog niet gevonden. Behalve de 4 Nederlanders worden ook de 3 bemanningsleden vermist. Alle 4 verdachten van de zware mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich gemeld. De politie dreigde hun foto's herkenbaar te publiceren. 2 verdachten zijn minderjarig. Over de andere 2 zegt de Nijmeegse politie niets. In een Duits hotel net over de grens bij Nijmegen is een dode Nederlander gevonden. De politie gaat ervan uit dat het een misdrijf was. Volgens een Duitse krant is de Nederlander gewurgd. De man van 35 kwam zaterdag aan en lag een dag later dood in zijn kamer. Het weer, af en toe zon, 20 graden aan zee tot 23 in het zuiden. Vannacht vrij helder, de temperatuur daalt naar zo'n 14 graden. En vanaf morgen zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 7 uur.
8: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Op een aantal plaatsen protesteren boeren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Protest begon langs de A27 bij Gorkum en langs de A16 bij de Moerdijkbrug. Ook vanavond worden acties verwacht. Blokkades zijn er niet. Boerenactiegroepen hebben nieuwe protesten aangekondigd in september op Prinsjesdag. Bij een mesaanval in het noordwesten van Parijs zijn 3 vrouwen gewond geraakt. 2 van hen zijn ernstig gewond, ze zijn niet in levensgevaar. De dader is een man van 31. Op beelden is te zien dat hij op straat heen en weer loopt met 2 lange messen in zijn handen. Omstanders werkten hem tegen de grond. Een politieman in zijn vrije tijd hield hem aan. Over een motief is niets bekend. Alle 4 verdachten van de zware mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich gemeld. De politie dreigde hun foto's herkenbaar te publiceren. 2 verdachten zijn minderjarig. Over de andere 2 zegt de Nijmeegse politie niets. Op het Malawi-meer in Afrika worden 4 Nederlanders vermist. Ze vertrokken met een speedboot, maar kwamen nooit aan op de afgesproken plek. Aan boord waren ook 3 bemanningsleden. Van de opvarenden en van de speedboot is nog niets teruggevonden. Het doelpunt van de Kaapverdiaan Sidney Lopez Cabral tegen Argentinië is door de FIFA uitverkozen tot mooiste goal van het WK voetbal. Hij scoorde in de 16e finales tegen Argentinië. Commentator Arno Vermeulen was ook zeer onder de indruk van dat doelpunt.
9: Sidney Cabral, Cabral! Ah! Het is een doelpunt! Het is 2-2! Hij is tweebenig, zei ik al. Nou, of die tweebenig is. Wat een goal van Sidney Lopez Cabral uit Rotterdam.
8: Het gekrulde schot zorgde in minuut 103 voor de 2-2. Argentinië won alsnog met 3-2. En het weer vanavond droog en geregeld zon. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig en 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: across your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 8 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De vier Nederlanders die vermist werden op het Malawi-meer in Afrika zijn terecht. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt een bericht erover van de Telegraaf. De Nederlanders en drie bemanningsleden vertrokken zondagochtend met een speedboot vanuit een haven in Tanzania. Toen ze niet aankwamen aan de overkant in Malawi kwam een zoekactie op gang. Wat er uiteindelijk aan de hand is en wie de geredde Nederlanders zijn, wil Buitenlandse Zaken niet zeggen. Twee broers van 21 en 24 moeten 2 en 4 jaar de cel in vanwege mensenhandel en het seksueel uitbuiten van minderjarigen. De twee zetten tieners uit Oekraïne in als sekswerkers vanuit een woning in Maassluis. De slachtoffers zijn 4 meisjes en een jongen die waren gevlucht naar Nederland vanwege de oorlog. Ze moesten van de mannen aan webcamseks doen en ook betaalde seks hebben. Daarbij werden ze gefilmd. In de dorpen Engelen en Bokhoven bij Den Bosch wordt de komende tijd extra gesurveilleerd. Op een bedrijventerrein in de buurt is een opvang geregeld voor 50 alleenstaande minderjarige vreemdelingen. In het weekend werden huizen, schuttingen en voertuigen beklad met scheldwoorden en leuzen tegen asielzoekers. De burgemeester heeft er geen goed woord voor over.
4: Ik vind het echt verwerpelijk wat hier gebeurd is. Onacceptabel. En hier zijn geen grenzen overschreden, maar hier is echt de aard van de samenleving overschreden.
3: Bij een mesaanval in het noordwesten van Parijs zijn 3 vrouwen gewond geraakt. 2 van hen zijn ernstig gewond, ze zijn niet in levensgevaar. De dader is een man van 31. Op beelden is te zien dat hij op straat heen en weer loopt met 2 lange messen in zijn handen. Omstanders werkten hem tegen de grond en een politieman in zijn vrije tijd hield hem aan. Hij zou hebben gezegd dat Allah hem een opdracht had gegeven. Het weer, vanavond droog en geregeld zon. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig en 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Studio Alphen.
5: Met nu? Met nu? Kerk Centraal. Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.
6: Dag dames en heren, welkom weer bij het nieuwe programma van Kerk Centraal op deze dag. Het is vakantieperiode en dat betekent dus dat we allemaal op reis gaan. Als u steden gaat bezoeken of een dorp of waar ook en een kerk is open, dan gaan we meestal nog even kijken naar een kerk. Want dat schijnt toch wel interessant te zijn van binnen hoe te zien hoe zo'n kerk er nou uitziet. Maar heeft u wel eens stilgestaan bij hoeveel kerken we hebben eigenlijk? Er zijn er heel wat. We beginnen eerst met de kapel. Dan hebben we de kathedraal. Dan een kruiskerk, een basiliek, een domkerk, een hallenkerk, een koepelkerk, staafkerk, schuilkerk, waterstaatskerk. Dus dat zijn er nogal wat. En ik begin eerst eens met een kapel, dat is de kleinste. En dat is meestal een klein christelijk bedehuis. Een kapel kan een zelfstandig kerkgebouw zijn, maar ook een onderdeel uitmaken van een kathedraal of van een grote kerk. En verder worden ook bedehuizen van personen en instellingen kapel genoemd. Zoals een slotkapel in een kasteel, kapel in een klooster, ziekenhuis, gevangenis enzovoort. Het woord kapel dat is afgeleid van het Latijnse kappa. Dat is mantel. Verkleinwoord is capella. En verwijst naar de mantel van Sint Maarten, bisschop van Tours. En die leefde van 316 tot 397 na Christus. Sint Maarten gaf zijn halve mantel weg aan een arme. De halve mantel werd een reliquie en de ruimte waarin de mantel werd bewaard ging capella of kapel heten. Van reliquie bewaarplaats werd kapel een naam voor een bedehuis. Kapellen die werden vaak gebouwd als een wonder was gebeurd. In latere tijden groeiden vele van die kapellen uit tot kerken. In vele kapellen vindt men terug aan een kruispunt van wegen. Wanneer een kapel aan het koor of een kooromgang van een kerk is gebouwd, dan spreekt men van een straalkapel. In de Rooms-Katholieke Kerk wordt een kapel en klein bedehuis aangeduid dat niet rechtstreeks valt onder de verantwoordelijkheid van een pastoor. Een kapel wordt niet zo vaak voor de missen gebruikt. Een kapel als onderdeel van een grotere kerk of kathedraal dient vaak als een kleinschalige gebedsruimte zoals de sacramentskapel. Wanneer de doopvont in een aparte ruimte is geplaatst, wordt ook gesproken van een doopkapel. En vroeger hadden de gilden vaak een kapel in een grote kerk. Ook een plaats voor een altaar van een heilige wordt vaak kapel genoemd. Een kloosterkapel is de belangrijkste ruimte in een klooster. En deze kapellen zijn zeer groot en er worden dagelijks sacramenten in bedeeld. En deze kapel dient voor het klooster en niet voor een parochie. Een kapel als zelfstandig gebouw kan zijn een kerkje dat nog of geen volwaardige parochiekerk is. En dat niet door een pastoor, maar door een rector wordt bediend. Een heiligdom, vaak van betrekkelijke kleine afmetingen, wat een plaats is voor enige bezinning of godsvrucht en soms ook fungeert als een halteplaats bij processies. Soms is het een ruimte waarin zich enkele mensen kunnen bevinden en waar geen geestelijke aan verbonden is. Men spreekt dan wel van een veldkapel. Een kapelletje. In het Brabants is dat keske, oftewel kastje. En is nog weer kleiner en bevat soms slechts één beeldje of een afbeelding. En vaak is het niet meer dan een nisje langs de weg of een houten kastje aan een boom langs een wandelpad in de bergen. De protestantse christenen kennen geen kapellen in de zin van kleine heiligdommen met beeldjes en afbeeldingen van heiligen. Het woord kapel wordt soms ook wel gebruikt voor kerkgebouwen of kerkzalen. En dit gebruik dat verschilt dan weer per land. En in Nederland worden protestantse kerkgebouwen vrijwel nooit een kapel genoemd. Bij de evangelische kerkje in Duitsland worden de kerkgebouwen van kleine kerkelijke gemeenten die een predikant delen met andere gemeenten kapellen genoemd. Een kerkgebouw van kerkelijke gemeenten die groot genoeg zijn voor een eigen predikant noemt men kerkje. Bij de vrijkerkje worden de kerkgebouwen kapellen genoemd om zich te onderscheiden van de staatskerk naar analogie van de Engelse chapel. Inmiddels worden veel van deze kerkgebouwen aangeduid als kerkje of gemeindecentrum. In Engeland en Wales is de Anglicaanse kerk de protestantse staatskerk. De Anglicaanse kerkgebouwen die worden aangeduid als church. En ter onderscheid hiervan noemen de niet-Anglicaanse protestantse kerkgemeenschappen non-conformist hun bedehuizen chapel. Ook in Schotland en Ierland worden veel kerkgebouwen van non-conformist kerken door de plaatselijke bevolking aangeduid als chapel. In de Verenigde Staten van Amerika wordt een chapel niet veel gebruikt. Het meest voorkomende gebruik is dat voor bedehuizen in instellingen zoals universiteiten. Nou, ik heb er al een aantal soorten kapellen genoemd, maar ga er maar even aan staan. Een bidkapel, een collegekapel, een dagkapel, een doopkapel, gedachteniskapel, gildekapel, grafkapel, kapelletje, kloosterkapel, koorkapel, krekelkapel, mariakapel, sacramentskapel, slotkapel, hofkapel, straalkapel, veldkapel.

Een kathedraal of een dom is de kerk waar een bisschop zetelt. En de benaming valt ter Leiden tot Ecclesia Cathedralis, kerk van de zetel. En die zetel is letterlijk de zetel van de bisschop, die aan de zijkant van het priesterkoor van de kerk staat opgesteld in de vroeg-christelijke kerk in de Excedra of koorapsis. En deze zetel die heet in het Latijn cathedra. De kathedraal is de belangrijkste kerk van elk bisdom. Wanneer een kerk als kathedraal is gebouwd, uitziet dat vaak in het grootste bouw en versieringen. Soms heeft de kathedrale kerk ook de status van basiliek. En in dat geval spreekt men van een kathedrale basiliek. Een voorbeeld is de kathedrale basiliek van Sint-Jan Evangelist in 's-Hertogenbosch. De kathedrale komt dus voor binnen de kerkgenootschappen waar sprake is van een hiërarchische organisatie met bisdommen. Dit geldt ook onder meer voor de Rooms-Katholieke Kerk, de Oud-Katholieke Kerk, Grieks-Orthodoxe Kerk, de Russisch-Orthodoxe Kerk, de Anglicaanse Kerk en de Lutherse Kerk. In sommige landen wordt het woord dom dus gebruikt voor een kathedraal. En dit woord is weer afgeleid van de Latijnse afkorting DOM. Die van boven deuren staat van sommige kathedralen. En de afkorting die staat voor Deo Optimo Maximo. Dat wil zeggen aan de allerbeste, grootste God gewijd. Wat in het oude Rome op de heidense oppergod Jupiter sloeg. In de Oosters-Orthodoxe Kerk wordt de kerk van de metropoliet, dat is de bisschop, aangeduid als metropool. Het Russische Oekraïense woord sobor, dat heet verzameling, wordt ook vaak gebruikt.

gebruikt voor bisschoppelijke kerken, maar slaat ook op kerken van andersoortige geestelijke, zoals kloosterkerken. In de loop van de geschiedenis zijn sommige bisdommen opgeheven of in niet-ontkerstende landen gereduceerd tot titulaire bisdommen in paritibus inferiorum. Maar de hoofdkerken van deze voormalige bisdommen die worden vaak nog als kathedraal aangeduid in het spraakgebruik. Ook wordt het woord kathedraal soms oneigenlijk gebruikt voor elke grote kerk, ook als deze niet aan een bisdom verbonden is of is geweest.

Een kruiskerk, ook wel kruisbasiliek genoemd, is een kerkgebouw waarvan de plattegrond een kruisvorm heeft door de aanwezigheid van een dwarsbreuk, een transept zoals dat heet, tussen het schip en het koor. Het punt waar het schip en de dwarsbeuk samenkomen wordt de kruising genoemd en wordt vaak bekroond door een dakruiter of een viering of kruisingtoren of koepel. De kruiskerk is een sinds de Romaanse stijl een veel gebruikte bouwvorm voor katholieke kerken. Een variant op de kruiskerk, die vooral bij de protestantse kerkgebouw wordt toegepast, heeft de vorm van een Grieks kruis met armen van gelijke lengte. En hierdoor wordt een centraliserende plattegrond verkregen met een optimaal zicht op het centraal geplaatste preekstoel. Een kerk is veelal in samenhang gebracht met de grote wijde wereld op basis van de zogenaamde oriëntering. En dit houdt in het richten van een gebouw op een bepaald punt dat in religieus opzicht belangrijk wordt gevonden. Bij een kerk is het oriëntatie op het oosten.

moesten bij het gebed. En vanaf de 3e eeuw is deze gewoonte gebaseerd op de Bijbels symbolische gronden. Christus als licht van de wereld en de zon der gerechtigheid. En de verwachting van de wederkomst van Christus uit het oosten. Vandaar dat het door het koor bijna altijd op het oosten is gericht. Omdat dit het deel van de kerk is waar de mis, dus het belangrijkste onderdeel van de Rooms-Katholieke eredienst, wordt gehouden. Voor de 12e eeuw is overigens op basis van dezelfde gedachte ook het omgekeerde gebeurd. Het koor in het westen en de ingang in het oosten. Als voorbeeld is dat de Sint-Jan van Lateranen in Rome. Wat tot effect had dat bij sommige gebeden iedereen terugkeerde naar de priester in de richting van het oosterbad en richting de ingang. De reformatie heeft het principe van oriëntering overigens niet aanvaard. De kruiskerk, zoals die in de Romaanse en Gotische bouwkunst veel is gebruikt, kan bestaan uit de volgende onderdelen: de apsis, het priesterkoor, dokzaal, kooromgang, straalkapellen, kruising of viering, transept, schip, zijbeuken, narthex. Bij de meeste Romaanse kerken bestaan de zijbeuken en het schip uit verschillende traveën. Het deel van de zijbeuk of het schip tussen twee opeenvolgende kolommen. Op de plattegrond bestaan dan de zijbeuk en het schip dus uit vijf traveën. In sommige kerken is boven de kruising of viering een zogeheten vieringtoren gebouwd. Een ander veel voorkomend onderdeel van de kerk is de crypte. En deze begint zich vaak onder het koor en de absis in de kerk, maar soms ook wel onder de gehele kerk, zoals bijvoorbeeld bij de Sacré-Cœur in Parijs. En deze crypte is soms toegankelijk vanuit de kerk zelf, maar soms ook toegankelijk van buiten de kerk. Grotere Romaanse kerken hebben niet alleen de bredere en hogere zijbeuken en schip, maar hebben soms ook aan beide zijden twee zijbeuken. Of hebben langs de zijbeuken weer een rij kapellen voor heiligen. Nou, een paar voorbeelden te noemen van die meerbeukige kruiskerken in Nederland zijn bijvoorbeeld de Sint-Servaas-basiliek in Maastricht, de basiliek de Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart in Sittard, Sint-Willibordus-basiliek in Hulst, Sint-Janskerk in Gouda, de Sint-Janskathedraal in 's-Hertogenbosch, de Grote of Onze Lieve Vrouwenkerk in Breda, de Oude Kerk bijvoorbeeld in Delft, en de eenbeukige kruiskerken, bijvoorbeeld de Peterskerk in Zuidbroek, Groningen, en de Donatuskerk in Leermens, Groningen. Nou, gaan we naar Antwerpen toe, dan hebben we daar de Onze Lieve Vrouwenkathedraal. In Duitsland is het beroemde voorbeeld de Dom van Keulen.

En basiliek is een bouwvorm uit de klassieke oudheid en in de Romaanse kerkarchitectuur. Tevens is het een eretitel voor kerkgebouwen in de Rooms-Katholieke Kerk, ongeacht hun architectonische vorm. In de laatste betekenis telt België 27 en Nederland 22 basilieken. Het woord basiliek is een Nederlandse van het Romeinse basilica, en dat weer afkomstig is van het Griekse. Nou, ik zal het besparen, want ik ken het niet uitspreken, maar het is dus een koninklijk gebouw. Dat woord is op zijn beurt weer afgeleid van het Griekse basileus, dat koning betekent. De term basiliek is in de eerste instantie een bouwkundige term uit dus de klassieke oudheid. En in deze betekenis spreekt men dan wel over een basilica. Een basilica lag meestal aan het forum en was een meerschepig gebouw, vaak met hogere middenpartij. De hogere middenpartij die was voorzien van grote vensters, de zogenaamde lichtbeuk. Het diende voornamelijk als markthal en beursgebouw, in de keizertijd ook als rechtszaal. En voor dit laatste gebruik werd er een rechthoekige of een halfronde uitbouw, de apsis, aan toegevoegd. En in de Romaanse basiliek weer, dat is weer de bouwstijl van de Romeinse basilica, ontwikkelde zich een

Romaanse kerkarchitectuur. Torens verschenen later en gaan in hun geschiedenis terug naar de Romeinse uitkijktorens en donjons. In de Romaanse basilieken werden vaak aan de koorzijde de zogenaamde ambo's, dat is een soort stenen kansel, toegevoegd, zowel links als rechts. Het altaar is meegenomen uit de oudere tijden van de offeraltaar, zoals de stenen tafel bijvoorbeeld. Aan de basilica-structuur werd dikwijls de absis toegevoegd, waarin het altaar dus werd geplaatst. In de 20e eeuw zijn de kerken in de neo-Romaanse basiliekvorm gebouwd. Een basiliek is dan een driebeukige kerk, waarvan de zijbeuken lager zijn dan de middenbeuk. Het hoogteverschil wordt daarbij overbrugd door een muur waarin vensters zijn aangebracht.

De Hallekerk is een kerk met meerdere beuken, waarvan de zijbeuken ongeveer even hoog en soms ook even breed zijn als de middenbeuk. De vorm van het kerkgebouw werd ontwikkeld in de Romaanse architectuur, maar komt voornamelijk voor in de gotiek. Het is een logische verdere ontwikkeling van de pseudo-basiliek. De beuken kunnen elk van een eigen kap zijn voorzien, maar ook worden gedekt door een enkel zadeldak. Een voorbeeld van de laatste variant is de Duitse Stufenhalle, een in Westfalen veel voorkomende type hallenkerk. Voorbeelden in Nederland zijn onder andere de Martinikerk in Groningen, de Jacobikerk in Utrecht, de Sint-Martinuskerk in Weert, de Sint-Joriskerk in Amersfoort en de Oude Kerk van Amsterdam. De grote hallenkerk van Nederland is de grote Sint-Nicolaaskerk in Edam. In de meeste gevallen ontstond een hallenkerk door het vergroten van een basiliek of pseudo-basiliek, waarbij het voormalige transept vaak werd opgenomen in de nieuwe zijbeuken. Met name in de provincie Overijssel werd een aantal kerken echter meteen als hallenkerk gebouwd, waaronder een aantal twee beuken gekozen kerken in Zwolle, Deventer en Kampen. Vooral bedelorden, zoals de Dominicanen en de Franciscanen, die kregen een voorkeur voor de hallenkerk, omdat dit type kerk meer mensen kon bevatten voor hun prediking. Een variant op de hallenkerk is de Haagse hallentype, waarbij de traviën, zoals een zijbeuk, voorzien van een topgevel en een eigen kap dwars op de lengte richting van het schip. De architect Alfred Tepe die bouwde in de 19e eeuw een aantal hallenkerken in neogotische stijl, onder andere in Vianen en IJsselstein. Karel Weber bouwde een aantal kerken volgens het voorbeeld van de Stufenhalle, en onder meer in Vrijlen en in Puiflijk. Hetzelfde principe als van de hallenkerk is van toepassing op de Hallenhuis, een boerderijtype dat gangbaar was in Midden-Nederland. En de vrijstaande gebintconstructie verdeelt dus het huis dan in drie delen. Dan hebben we ook nog de koepelkerk. En dat is een kerkgebouw waarbij je schip overdekt wordt met een koepelvormige kap. In de meeste gevallen is de kerk een centraal bouw. De term die wordt ook wel gebruikt voor de kerken waarbij alleen de kruising of de viering van een grote koepel is voorzien. Koepelkerken die komen veelvuldig voor in de Byzantijnse architectuur. In de westerse architectuur worden koepelkerken voor het eerst gebouwd tijdens de Renaissance. En na de Reformatie ontstond een groeiende behoefte aan centraliserende kerken. En deze die werden vaak voor een koepel voorzien. Tijdens de barok werden ook veel katholieke koepelkerken opgetrokken. In een paar Willemstad in Noord-Brabant staat de eerste kerk van de Noordelijke Nederlanden die speciaal voor protestantse diensten werd gebouwd. En deze kerk die heeft een koepel en is verder achthoekig. En vele latere protestantse kerken zijn eveneens achthoekig. Zoals bijvoorbeeld de Marekerk in Leiden.

Een schuilkerk, of eigenlijk een huiskerk, is een van buiten niet als zodanig herkenbaar kerkgebouw, zoals die ten tijde van de Republiek der Verenigde Nederlanden werden gebruikt door katholieken, remonstranten, lutheranen en doopsgezinden. Dergelijke schuilkerken die kwamen in grote delen van Nederland voor. In steden waren er schuilkerken vooral in huizen en pakhuizen gevestigd. Op het platteland had de kerk doorgaans het uiterlijk van een schuur en werd daarom ook wel een schuurkerk genoemd. Hoewel de Gouden Eeuw de geschiedenis ingaan als een tolerante tijd, was er van een echte verdraagzaamheid van de kant van de Calvinisten tegenover andere gezindten weinig sprake. Er heerste weliswaar gewetensvrijheid, maar godsdienstvrijheid was alleen weggelegd voor de Calvinistische gereformeerde kerk. Verder kon alleen buitenlanders en als buitenlanders beschouwde personen, zoals de Joden, hun godsdienst vrij uitoefenen. Nederland werd geacht over te gaan tot de gereformeerde kerk. Nadat tijdens de reformatie de Calvinisten in grote delen van Nederland aan de macht waren gekomen en alle kerken hadden geconfiskeerd, moesten katholieken en aanhangers van andere verboden religies hun toevlucht nemen tot verborgen en illegale kerkjes in bestaande gebouwen. In eerste instantie werd hier door de autoriteiten hard tegen opgetreden. In Zwolle werd het de katholieken zelfs verboden naast elkaar te wonen, om te voorkomen dat zij de tussenmuur zouden uitbreken en om zo een grote kerkruimte te scheppen. In de loop van de 17e eeuw ging de overheid echter een steeds pragmatischer houding innemen. Inmiddels was duidelijk geworden dat een groot deel van de bevolking nooit de gereformeerde kerk zou toetreden en veel overheidsdienaren waren zelfs naar de officiële kerk overgegaan om hun baan en maatschappelijke positie te kunnen behouden. Het gebruik van schuilkerken werd dan ook steeds meer toegestaan. In eerste instantie werden ze oogluikend gedoogd en later kon tegen jaarlijkse betaling van enorme sommen geld de zogenaamde reconitie gelden en dus een officiële vergunning verkregen worden. Voorwaarden voor de verlening van zo'n vergunning waren dat een schuilkerk van buiten op geen enkele manier als kerk herkenbaar mocht zijn en dat het gebruik ervan niet als storend mocht worden ervaren door de Calvinisten. Kerkgangers moesten het gebouw binnengaan via een deur die niet aan de openbare weg mocht liggen en dan ook nog slechts met hoogstens 2 personen tegelijk. Klokgelui was verboden en gezang mocht buiten niet hoorbaar zijn. Op het platteland werden bovendien vaak als extra voorwaarden gesteld dat de kerken zich buiten het dorp moesten bevinden en alleen een rieten dak mocht hebben als teken van ondergeschiktheid aan de gereformeerde kerk. Een schuilkerk, samen met de vaste groep gelovigen, werd een statie genoemd. Een statie die onderscheidde zich dan weer van de parochie door het ontbreken van een afgebakend territorium. Schuilkerken die werden gevestigd in elk beschikbaar pand, vooral in de armere buurten, en konden op korte afstand van elkaar bevinden. Terwijl in andere delen van de stad er soms helemaal geen kerk voorhanden was. Ten aanzien van de protestanten werd het beleid versoepeld in de loop van de 17e eeuw, waarna deze vaak ook echte kerken konden bouwen, zolang die maar geen toren hadden. De doopsgezinde kerken, de zogenaamde vermaningen, die bleven echter vaak op een schuilkerkachtig uiterlijk houden. Nadat de Republiek in de jaren 1672-1674 door katholieke buitenlandse mogelijkheden bijna van de kaart was geveegd, realiseerde de overheid zich dat de rolariteit van de grote kerken, van een grote katholieke deel van de bevolking, van groot belang was. En werd het dan ook vaker toegestaan een geheel nieuwe kerken te bouwen. Omdat deze nieuwe kerken nog steeds niet van buiten als kerk herkenbaar mochten zijn, werden ze ook schuilkerken genoemd. Hoewel hun locatie inmiddels niet meer geheim was en de missen er in openbaarheid werden gehouden. Toen in 1723 de Nederlandse katholieke kerk door een conflict werd verdeeld, ontstond de oud-katholieke kerk, waarna in het westen van het land veel schuilkerken overgingen. Nadat na de komst van de Fransen aan het einde van de 18e eeuw de godsdienstvrijheid was ingevoerd, mochten katholieken weer echte kerken bouwen.
En toch zijn vooral in het westen van het land veel schuilkerken nog lang in gebruik gebleven. Uiteindelijk zijn de meeste schuilkerken gesloopt of onherkenbaar verbouwd. Aanvankelijk waren de schuilkerken zeer provisorisch ingericht en later werd bij de inrichting de smaak van die tijd gevolgd. Katholieke schuilkerken die werden ingericht in barokstijl en vaak met kunstwerpen uit het zuidelijke Nederlanden. Vanwege het beperkte grondoppervlak werden veel schuilkerken in steden voorzien van galerijen om meer zitplaatsen te kunnen scheppen. Nou, zo waren afzonderlijke afwijkende situaties. Sommige delen van Limburg stond een omgekeerde situatie. De katholieke kerk die bleef de officiële kerk, terwijl protestanten gebruik moesten maken van de schuilkerken. Een dergelijke gereformeerde schuilkerk bevond zich bijvoorbeeld al in Sittard. En in delen van Limburg, die door de Republiek waren bezet, werd vaak een toleranter beleid gevoerd dan in de rest van het land. In Maastricht gingen een tweetal kerken over naar de protestanten, terwijl de rest katholiek bleef. In Valkenburg en Klimmen zijn twee voorbeelden van plaatsen waar een zogenaamd simultanium werd ingesteld, waarbij de kerk als simultaankerk door zowel de katholieken als de protestanten werd gebruikt. En net over de grens, in het huidige België, werden dus de zogenaamde grenskerken gebouwd ten behoeve van de Nederlandse katholieken, dus onder andere bij Achel en Poppel. Vergelijkbare situaties bestonden in de tijd in Kleef, behorende gebieden van het land van Ravenstein en van Huizen. Ook in het eveneens tot Kleef behorende Kevelaar werd door de Nederlanders dus gekerkt. Ja, zo kunnen we er weer heerlijk doorgaan. Maar zo zijn er ook nog wel een aantal bestaande schuilkerken. Nou, de beroemdste die zijn eigenlijk de kapel op het Begijnhof in Amsterdam. De katholieke schuilkerk Ons Lieve Heer op Zolder in Amsterdam. Dat is nu het museum Amstelkring. De Papegaai, wel bekend, in de Kalverstraat. Dat is van de heilige Petrus en Pauluskerk. De Remonstrantse schuilkerk De Rode Hoed in Amsterdam. Dat is thans een debatcentrum. De katholieke schuilkerk De Hoop in Diemen. De Lutherse kerk in Breda. In het voormalig woonhuis is dat van de Repos Adair aan de Veemarktstraat. De Lutherse kerk in Gornichem. Een voormalige katholieke schuilkerk. De katholieke schuilkerk in Vianen, en dat is nu een museum. Oud-katholieke schuilkerk in de Juffrouw Ida-straat in Den Haag. Oud-katholieke schuilkerk met bisschopswoning in Zaandam. Oud-katholieke Gertrudeskapel in Utrecht. Oud-katholieke schuilkerk in Gouda. En de oud-katholieke schuilkerk in Delft. Ook een schuilkerk in Krommenie. En dat is een deel van een boerderij. Maria Minor in Utrecht, dat is tegenwoordig een café. En de Doopsgezindenkerk in Utrecht. Maar wel de bekendste, denk ik, is de Papegaai in de Kalverstraat. En daarover heb ik nog

En dat is nog een column van Stijn Vins. Misschien kent hij nog wel. En gelukkig zijn er kerken om te schuilen. Voor wat dan ook. Ja, schuilkerken die heb je dus in alle soorten en maten. En zo zocht ik 3 dagen geleden tijdelijk mijn toevlucht in de voormalige schuilkerk De Papegaai in de Amsterdamse Kalverstraat. En bij de ingang staat al sinds ik me kan herinneren een bord met daarop de tekst: een kwartier voor God. En dat moest deze keer dus ook wel lukken. Waarvoor ik schuilde? God mag het weten, en u ook. Voor de poel des verderfs die deze wereld is, voor duizenden doden, voor bombardementen, overvolle mortuaria, foto's van vermisten, van fanatici met en zonder vlaggen, en op veel, veel lager niveau voor de Kalverstraat zelf. De straat leek zo vol en overal rook ik eten. Laatst won ik nog een partijtje Monopoly met de Kalverstraat, jawel, met 3 hotels. Maar nu vroeg ik mij af waar de straat nu deze status aan te danken had. Gelukkig kon ik nog schuilen in De Papegaai. De kerk die heeft een draaideur. Er moesten eerst 5 mensen uit voordat ik naar binnen kon. En eveneens spuugde de draaideur ze uit. Als kaartjes uit een automaat. Pas toen kon ik doorlopen. En ik kwam in het donker halletje en dat leidde naar een deur waarop open stond. En dat deed ik. En ik kwam in een kerkruimte waar het rustig was. Voor de kerk zaten 2 vrouwen hardop te bidden. Wat ze precies waren, dat kon ik niet goed verstaan. En voorzichtig liep ik naar voren, zodat ik ze wat beter kon horen. Enigszins onbeleefd, maar niet verboden. Toen ik hen genaderd was, bleek dat ze de rozenkrans aan het bidden waren. Inmiddels had een man van mijn leeftijd zich bij me gevoegd, of bij hen gevoegd. Hij was eenvoudig gekleed en bad vol devotie mee: wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u, gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En zo ging dat een tijdje door. Afgewisseld met, om de zoveel tijd, een Onze Vader. En toen een van de vrouwen steun van boven vroeg voor een aanstaande oogoperatie, leek er discussie te ontstaan in de kleine groep gelovigen. Gingen ze nu verder met de gebedsintenties of met de rozenkrans? Het werd het laatste. En na een paar seconden klonk weer het eerste wees gegroeten. En zover was duidelijk, hier was ik veilig. Even dacht ik aan een andere kerk waar je kan schuilen. Die van de Heilige Familie in Gaza. 100 inwoners zochten er al hun toevlucht. En volgens pastoor Romanelli telt Gaza maar 1017 christenen. Een aantal gezinnen is hun huis kwijtgeraakt door de Israëlische bombardementen, zo vertelde hij in Trouw, en ze verbleven in een schoolgebouw dat bij de kerk hoort. En de parochie heeft ook een Facebook-account. Afgelopen dinsdag werd er een mis gestreamd, schuilen bij God. De priester, niet de priester volgens mij, die droeg een bloedrood kazuifel en nog misdienaars was, ook nu het oorlog was, niet bezuinigd. En op de achtergrond klonk zelfs een koortje. Alles leek zo bedriegelijk normaal. En vlak voor de communie hoorde ik wel een harde knal. Was dat een inslag? Na ruim een half uur was het voorbij en stroomde de kerkruimte leeg. De missionaris liepen één voor één de sacristie in om zich weer om te kleden. De camera die bleef gericht op het nu lege priesterkoor. Rechts in Christus aan het kruis en het bloed dat droop uit de gaten in zijn handen. En na een paar dagen kon ik het bericht van de Grieks-Orthodoxe Sint-Profiëriuskerk, de schuilplaats van 100 inwoners van Gaza, getroffen was door een inslag. In Amsterdam ging ondertussen het rozenkransgebed door. Ik keek om me heen en mijn oog viel op een van de kruisstaties. Jezus die troost de wenende vrouwen. Er moet veel getroost worden de laatste tijd. Vlak voordat ik weer door de draaideur naar buiten ging, keek ik op het mededelingenbord of er misschien nog een mis zou zijn die dag. Zo te zien niet. Ook zag ik pas daar dat de kerk is gewijd aan de heilige Jozef van Nazareth, de man van Maria. En niet alleen is hij de patroonheilige van de arbeiders, echte lieden en grafdelvers, maar hij kan ook worden aangeroepen bij woningnood, huizenjacht en vertwijfelde situaties. Vooral dat laatste was een hele geruststelling. Eenmaal buiten wilde ik meteen mijn telefoon pakken voor het laatste oorlogsnieuws. Ik besloot het niet te doen. Nog even schuiven.

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 9 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Twee broers van 21 en 24 moeten 2 en 4 jaar de cel in vanwege mensenhandel en het seksueel uitbuiten van minderjarigen. De twee zetten tieners uit Oekraïne in als sekswerkers vanuit een woning in Maassluis. De slachtoffers zijn 4 meisjes en een jongen. Die waren gevlucht naar Nederland vanwege de oorlog. Ze moesten van de mannen aan webcamseks doen en ook betaalde seks hebben. Daarbij werden ze gefilmd. De gemeente Den Bosch heeft extra surveillances aangekondigd in de dorpen Engelen en Bokhoven. Daar zijn huizen en andere bezittingen beklad met anti-asielteksten en schuttingtaal. Bij de dorpen moet een opvang komen voor minderjarige vreemdelingen. De gemeente werkt nu aan een leefbaarheidsplan waarin een aantal zaken duidelijk wordt gemaakt, zegt verslaggever Litwien Gevers.
3: Hoeveel boa's er komen, hoe lang die daar blijven, of er extra verlichting komt, waar die 50 minderjarige asielzoekers, want daar hebben we het over, waar die naar school gaan en zo.
2: De gemeente hoopt met meer duidelijkheid de rust terug te brengen in de dorpen. De 4 Nederlanders die werden vermist op het Malawi-meer zijn in veiligheid, meldt Buitenlandse Zaken in Den Haag. Gisteren raakte hun boot bij de oversteek van Tanzania naar Malawi vermist. Er waren ook 3 bemanningsleden aan boord. Wat er misging en wie die Nederlanders zijn, is vanwege de privacy niet bekendgemaakt. Ook de laatste 2 verdachten die mogelijk betrokken waren bij de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich gemeld bij de politie. Eerder deden 2 minderjarige jongens dat al. In de nacht van dinsdag op woensdag kreeg een beveiliger bij een fietsenstalling harde klappen en trappen. Hij moest worden nagekeken door ambulancepersoneel. De politie deelde bewakingsbeelden waarna de 4 verdachten zich melden. En het weer, vanavond droog en brede opklaringen. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig en 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Studio Alphen.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De grote brand in het Franse Biscarrosse in het departement Landen is onder controle, zegt de Franse president Macron. Volgens hem is de situatie stabiel, maar blijft die wel hevig. De brand in de regio ontstond donderdag. 8000 mensen mogen nu weer naar huis, 22.000 anderen nog niet. In Landen werd 36.

0: 3.300 hectare door het vuur verwoest. Een bezoeker van een Pride-evenement in Zandvoort is vanmiddag mishandeld en uitgescholden. Volgens de politie was dat waarschijnlijk vanwege de geaardheid van het slachtoffer. Er is een minderjarige verdachte opgepakt, die werd herkend op camerabeelden. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis. Langs verschillende wegen in het land hebben boeren vanavond geprotesteerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Maar de protesterende boeren denken dat die plannen niet haalbaar zijn en willen dat de landbouwminister ze intrekt. Dit zal niet de laatste actie zijn, zegt boerenbelangenorganisatie Agractie.
1: Dit is het startschot en wij vragen daarmee aandacht voor de situatie waar we in zitten. De brief die er ligt van het kabinet van 26 juni, die willen wij van tafel hebben. Daar strijden we voor.
0: De boerenorganisaties zeggen dat er op 14 augustus een landelijke demonstratiedag is in Den Bosch. Abdul B., die zaterdag een dodelijke aanslag pleegde op de Pride in Berlijn, werd tot kort daarvoor in de gaten gehouden door veiligheidsdiensten, melden Duitse media. De politie hing onder meer een camera op voor zijn huis. De 21-jarige B. was eerder veroordeeld tot jeugddetentie, omdat hij een terreurdaad zou hebben voorbereid. Hij werd enige tijd extra gevolgd, maar dat werd afgeschaald omdat er geen aanwijzingen zouden zijn dat B. een aanslag plande. Dan het weer, nog vanavond droog en brede opklaringen. Vannacht 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig. En 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wij zijn erbij. Net als jij.
3: Studio Alphen.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 11 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Spanje is de brand in de provincie Toledo onder controle, meldt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. Hij zegt dat de inwoners van 9 gemeenten weer terug mogen naar huis. Verder breidt een vuur in de provincie Ávila zich niet verder uit. In dat gebied woeden de heftigste branden in de geschiedenis van het land. Volgens Spaanse bronnen bij de brandweer wordt de komende nacht cruciaal voor het bestrijden van de branden. Woensdag wordt een nieuwe hittegolf verwacht in Spanje. En de grote brand in het Franse Biscarros in het departement Landen is ook onder controle, zegt de Franse president Macron. Volgens hem is de situatie stabiel, maar blijft die wel hevig. We moeten de komende uren en dagen uiterst voorzichtig zijn, zegt Macron. Het vuur in de regio ontstond donderdag. 8000 mensen mogen nu weer naar huis en 22.000 anderen nog niet. In Landen werd 3600 hectare door het vuur verwoest. Ook een bosbrand in de Franse Alpen is onder controle. Die brand bewoedde bijna een week in het Écrin-massief. Er zijn nog wel smeulende brandhaarden en daarom blijven er nog brandweermensen in het gebied. Op het strand van Oostkapelle in Zeeland is vanavond een zwemmer om het leven gekomen. Het slachtoffer was een man die vermist raakte in zee. Een strandwacht haalde hem even later uit zee. De man werd gereanimeerd, maar zonder resultaat. De vier Nederlanders die vermist werden op het Malawi-meer in Afrika zijn terecht, zegt het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. De Nederlanders en drie bemanningsleden vertrokken gisterochtend met een speedboot vanuit een haven in Tanzania. Toen ze niet aankwamen aan de overkant in Malawi, kwam een zoekactie op gang. Wat er uiteindelijk aan de hand was, wil Buitenlandse Zaken niet zeggen. Dan het weer. Vanavond is het droog met brede opklaringen. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen een droge en zonnige dag, wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: morgen. Met het nieuws van 12 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Dat meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning. Ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. Op verschillende plekken in het land hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Ook kwamen boeren samen bij het gemeentehuis van Borculo in Gelderland. Ze willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunning mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Zo moet er ruimte vrijkomen voor bouwprojecten. In Zandvoort is een bezoeker van een Pride-evenement geslagen en uitgescholden. Het gebeurde waarschijnlijk vanwege de geaardheid van het slachtoffer, zegt de politie. Agenten hebben inmiddels een minderjarige verdachte opgepakt. Die werd herkend op camerabeelden. Op het strand van Oostkapelle in Zeeland is afgelopen avond een zwemmer om het leven gekomen. Het slachtoffer was een man die vermist raakte in zee. Een strandwacht haalde hem uit het water. De man werd gereanimeerd, maar zonder resultaat. Wielerronde daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog en koelt af naar 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten. In de middag overal zonnig bij 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Studio Alphen.

0: Studio Alphen.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 1 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. De grote brand bij het Franse Biscarrosse is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Landes is 3600 hectare afgebrand. Zo'n 200 gebouwen werden verwoest. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Toch blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen verder verspreiden. Het wordt heet en er wordt geen regen verwacht. Op verschillende plekken hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Ook kwamen boeren samen bij het gemeentehuis van Borculo in Gelderland. Ze willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunning mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. En zo moet er ruimte komen voor bouwprojecten, maar boeren vinden de plannen niet haalbaar. Voor de mishandeling van een Pride-bezoeker in Zandvoort is iemand opgepakt. Het is een minderjarige die werd herkend op camerabeelden. Het slachtoffer werd gistermiddag geslagen en uitgescholden. Aanleiding was waarschijnlijk de geaardheid van het slachtoffer, zegt de politie. Op het strand van Oostkapelle in Zeeland is afgelopen avond een zwemmer omgekomen. Een strandwacht haalde hem uit het water. De man werd gereanimeerd, maar zonder resultaat. Wielerevenement Daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten van het land. In de middag is het overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Dit is Studio Alphen. Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De politie in het Amerikaanse Seattle heeft 3 mensen in beeld voor de schietpartij op een foodfestival. Daarbij zijn vorige nacht 3 mensen gedood, 4 anderen raakten gewond. Eerst ging de politie uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Nu blijkt dat er nog een 3e verdachte is. Een van hen is een jongen van 15. Een andere verdachte is vermoedelijk omgekomen en naar een 3e persoon wordt nog gezocht. De grote brand bij het Franse Biscarrosse is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Landes is 3600 hectare afgebrand. Zo'n 200 gebouwen werden verwoest. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Wel blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen verspreiden. Het wordt heet en er wordt geen regen verwacht. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Dat meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning en ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. Wielrenner Richard Carapaz heeft het criterium Daags na de Tour op zijn naam geschreven. Het wielerevenement in Boxmeer in Brabant werd voor de 50ste keer gehouden. Tweede werd de Nederlander Tijmen Arendsman. Carapaz won ook de bolletjesdraai in de Tour de France. Het weer, het is droog. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten van het land. In de middag is het overal droog. Het wordt tussen de 24 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.